Hebben ze gewacht ook al zijn komen ze meer aan game met Mac. Ook Mac zei zoiets te bieden dat ze dat zo kiesjes het en het ze pennen doen schak. Nigens komen ze zich bij het debatje met Leroy Blacksmith, game met Patricia Saganash, game met Gene Wijabits, Megan Charles Ludit, Cheryl Apache, Unim Sinigan Gabmik en Osha Jamie Little, game met Gone Notes Gossim, Alex Leclerc. Gary Wijabits, Gene Wijabits, Mark Ego Tabajmo, no dat dat is schakel. George, no. Good morning. Stid nog, yeah. How go need tearing stuff.